0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling.

0: verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over 3-2. Onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

0: begonnen vandaag met Freddie Mercury en Queen en The Bicycle Race. Zij dronk ranja met een rietje. Hier is Johnny Lyon.
1: Zij dronk ranja.

Het toch wel een heel aparte geluid van Ian Dury en de Blackheads met Hit Me With Your Rhythm Stick. Share. If I could turn back time.

60 had zijn succes in het duo Sonny en Sja. Maar solistisch gezien was haar carrière nog groter. Je hoorde Cher met If I Could Turn Back Time. Heb je een beetje de blues? Of liever een beetje de soul? Blood, Sweat and Tears.

I'm gonna get me some of that old sweet draw. Heidi Ho, Blood, Sweat and Tears. Zo dadelijk Gerard Joling met No More Boleros. Maar eerst nog het nummer 2 geluid uit het Eurovisie Songfestival van 1973.

0: Mike West en The West Express.
1: Meer weten?
0: Kijk eens op
1: www.mike-west.eu.

uit de beginperiode van de carrière van Gerard Joling. Iets helemaal anders dan de bolero van Ravel. Zijn eigen No More Boleros. From the 60s, Smokey Robinson and the Miracles.

Second Dead Emotions, Marky Robinson en The Miracles. Dit soort muziek kan ik alleen maar behamen met de woorden That's the way I like it. KC en The Sunshine Band.

De Choo Choo Train is rijden. En zo dadelijk ben ik bij je terug met Paul Simon. Verenigen moeder en kind terug in de Mother and Child Reunion. Eerst nog Roy Orbison. Only the Lonely.

Hier volgt een oproep voor de vaste luisteraars van Mike West. De West Express komt nu binnen op spoor 2.

Voor wat nu betreft, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Volgende keer zijn we weer in hetzelfde radiostation. Maken we dan afspraak op spoor 2 voor een nieuwe aflevering. Ik laat jullie voor vandaag met Lola van de Kings. Doei!

Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straten Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia.

0: een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory,

Tony Christie. Is this the way to Amarillo? Hier bij Radio Memory in de ochtendshow. Deze woensdag 8 juli. Wij tellen een beetje af met de productieploeg van de ochtendshow. Want we komen in vakantiestemming. Want vanaf volgende week dan zijn we er 2 weken niet. Dan krijgt u wat leuks. De hitkampioen tussen 7 en 8. En tussen 8 en 9 een nieuw programma. Heet Totaal Nederlands. Waar we een battle gaan maken. Een battle, tussen België en Nederland. Je zult het wel zo merken. We hebben ook leuke gasten die langskomen. Dus het wordt een leuke zomer hier bij Radio Memory natuurlijk. En dit is Queen en Radio Gaga.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Sister Sledge. Hebben ze het over Frankie. Die kleine sloeber. De minnaar van de Sister Sledge. Vrienden, straks Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Maar eerst de Stray Cats en Rock This Town. Goedemorgen dan.

ben benieuwd of dat Ed Sheeran tijdens zijn DJ-set van Martin Garrix op Tomorrowland gaat tevoorschijn komen. Maar ik denk het wel een klein beetje hoor. Vrienden, we gaan straks nog eens ver in de tijd met Jill Scrap en Swing Your Daddy. Dat gaan we nu al doen met onze Disco Ball.

woensdagochtend. Maar dat we de week lekker door twee splitsen. Swing Your Daddy hier bij Radio Memory. Zodan wel eens even een reggae momentje. Maar eerst nog de nieuwe single van Camille. Nu dat hij weg.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

Altijd geweldige muziek. Bob Marley. En Could It Be Love? Lekker feel good. In een feel good ochtend. Meer moet dat niet zijn, hè? Straks naar de Foundations. Voor dat we het moment hebben met Niels de Staatsbader. Maar eerst Sonic. En It Feels So.

dat is al lang geleden. The Foundations. Build me up. Abarca. Vriend K ligt een koffie en jullie hebben een moment te goed van onze vriend Niels de Stadsbader. En we gaan deze nog eens verhalen. Voor mij.

0: Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straten Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
1: Maandelijks stappen 100.

0: Neem met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

deel van deze ochtendshow, deze woensdag. Met Enrique Iglesias met Kerris. Not in love. Een tegenstelling. Ik ben zot verliefd.

tweede deel van de ochtendshow. Jouw Feel Good Show. Die bijna in vakantiestemming gaat. Ja. Maar we hebben voor heel leuke dingen gezorgd. Voor de komende twee weken. Ik zal het straks nog eens even opnoemen. Ik kan je verwennen straks met Sir Cliff Richards. Maar eerst even denken dat we zondag zijn. Beautiful Sunday. Lekkere feel good.

waar is die tijd naartoe, vrienden? De bachelor boy Cliff Richard, of Sir Cliff Richard moeten we eigenlijk zeggen. Ja. Straks de disco quiz.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Erik de Valk.

1979. En onze discobal mocht weer lekker blinken. Dankzij mijn charmante assistent, hè? Ja, want zij heeft hem opgeblonken. On the radio, Donna Summer. Straks de Jackson 5 in ABC. Echt die geweldige single van Teddy Swims. Mr. Know It All. Goedemorgen allemaal.

Come on, go!

ochtendshow gaat even in vakantiestemming. Dat betekent dat u twee weken iets vervangend gaat krijgen. En dat is tussen 7 en 8 de hitkampioen. 1 uur feel good radio.

discobal die zijn voorgrond kreeg, zijn hoofdrol kreeg in dit nummer. Lips Inc. en The Funky Town. The Pink Project, die komt eraan na de break. Maar eerst de Belgisch werk van Aaron Blommaert en Zoe. Tranen van goud.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

officieel de wedermiddag gesplitst vandaag? Eigenlijk niet, hè. Wel, we gaan dat straks doen. Maar eerst nog een andere grote madame. En wie gaat ervoor zorgen om die week door midden te splitsen? Wel, dat is een dame die op Tomorrowland gaat komen. Dat is Beba Rexha met Faithless. Maar eerst een andere grote madame. Bad Middler. Beetje rock'n'roll op de woensdag. Kan geen kwaad. The Beast of Burden. En dan natuurlijk nog een momentje met Neil.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraal.

0: Blacktop met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memory.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden en we hebben weer de deur geopend van onze ochtendkroeg. Samen met de heren van Duran Duran en Is There Something I Should Know? Ja, dan zou ik het ook wel graag weten, want ik wil niet veel verrassingen komen het komende uurtje. Maar misschien is Jackie Graham... Ja, Jackie Graham zal er een beetje voor verantwoordelijk zijn. Set Me Free, zag ze nog altijd. En dat al sinds de jaren 80.

Het was een van die mooie songs van Ellie Goulding. How Long Will I Love You? Eigenlijk als ze dat alleen maar zelf weten, maar voor mij mag het een tijdje gaan duren. En nu gaan een beetje ambiance gaan steken in onze ochtendkroeg. Wat dacht je van de dames van K3 en de zomer van Oh Ja Lillea?

we gaan een beetje snel gaan lopen. En dat zou zo moeten zijn met deze Run Too Fast. En wat dacht je van een... Janis Ian was het. En we gaan ze zeker niet vergeten. En we gaan niet te oog gaan vliegen, want het is ook een beetje gevaarlijk. Nu tijd voor Novalee en Verlies de Controle.

Ja, het was even terug in de tijd met deze van Tommy Edwards en It's All in the Game. Ja, voor sommige mensen is het altijd maar een spelletje, maar voor sommige andere mensen is het dan weer serieus. Maar we gaan een beetje Dinoro en Gigi D'Agostino pingen loslaten met samen In My Mind.

0: Me hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de ochtendkroeg.
0: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, wat een film was het uit de jaren 80 met Irene Cara en Flashdance. Oh, what a feeling. En ik vind dat je de muziek hoort dat je altijd de zin krijgt om de film te gaan zien. En we blijven zo'n beetje in die periode met ook tv-sterren. Ik heb dan wel over Jason Donovan en Kylie Minogue. En uit The Neighbors, especially for you.

Ja, een beetje ambiance hier op deze woensdag in onze ochtendkroeg samen met Jovalli. En mooi is het leven. En dat, ja, dat ondervinden we toch alle dagen zo'n beetje. Nu tijd voor Lost Frequencies. Live it all.

0: Voilà, zeg, dat was het weer voor deze woensdag. Ga de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Je hoorde nog Beverly Craven en Promise Me. Ja, ik ga beloven dat ik ze dit ga doen. Zo snel mogelijk dat je geen last meer hebt. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En ik zou zeggen nog veel luisteren tot bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: Inderdaad, en van mij krijg je nog die van Dothan. En we gaan naar huis, naar home. Maar tot morgen.

0: Woman, take five, is it? Take seven.
1: Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg. Peter Babbelaar verrast je tot in het diepste van je verlangen.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af, we krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Vergoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: je zal hem maar zo in tegenkomen in het donker steegje, hè? Voor de duivel niet bang, zou je dan zeggen, toch? Carl Douglas, die zong in 1974. Daar gaat hij met Kung Fu Fighting.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve.

hadden even lekker een gezellig terug uit de jaren 80. Dixo, disco van toen. Jawel, het was Delegation en Put a Little Love on Me. En je bent er weer bij. En dat is voor die gang. Hey, wat leuk. Uurtje terug in die voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom, dit is de Middle of the Road.

The Boys, met het nummer wat je wil, zet het tot nadenken, mensen. No. De plaat die kwam uit in 1972 en vervolgens nog een keer in 1979. Give up your guns in the middle of the road show. Hey, zometeen wat totaal anders. Een zogeheten fijne voor achter de keukengordijnen. En muziek is het beste medicijn. Vraag maar aan de Doobie Brothers, want

0: zomer 1989 en daarmee ook een hele dikke zomer. Het waren de Doobie Brothers en de music is The Doctor.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Zo'n avontuur begon allemaal met zo'n beetje Vandenberg. Weet je nog? Ja, ze gingen heel de wereld over. Later solo. Zijn naam? Bert Hering.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hey!

zo lekker. Een geboren en getogen Doetinchemmer. Doetinchemmer. Ja, Doetinchemmer. Een zogeheten plaatsgenoot was het eens. Dat was Bert Heerink als fijne voor achter de keukengordijnen. En juli. Lieve mensen, wees welkom. We horen ook nog Corrie D voorbij komen. En het lijkt

0: zes speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Geen koffie. Ja,
0: echt wel. Nee. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht, toch nog gezellig.

alle zeven Merelzeeën. Nee, ook over alle bergen, lieve mensen. Wees welkom bij de radio. Ja, leuke uitvinding, hè, de radio, mensen. Wat luisteren we toch weer wereldwijd, ook via de Middengolf. Of anders wel via de bekende palen, die hele lange. En de digitale kanalen. Het klinkt erg zomers. Hé, hey, daar heb je...

Alweer typisch een voorbeeld van een... oh ja! Hè? Tuurlijk, een oh jaatje. Wat was dat? Oh ja, begin jaren 80. Oh ja, begin jaren 80. Toch? In de disco, lekker toch? Het was Imagination en Just an Illusion. Terug in de middel of Den Roadshow en op jouw radio. Oh, je zou maar last hebben van een driehoekse houding. Ai, ai, ai, ai. Een probleempje. Luister maar.

Hij kwam uit Spanje. En dat scheen de zon, natuurlijk ook. Julio Iglesias en Jeremy. Oh, lieve mensen. Zijn muziek is zo razend populair nog steeds. Ook nog bij de jeugd, kun je je voorstellen. Het is Henk Wijngaard.

zo lekker, hè? Oh, mensen, wat een hitte, wat een hitte, wat een hitte. Het hele jaar de zon uit je radio. Het hele jaar de zon op je radio. Nou, en vanuit je radio natuurlijk, jongens. Oh, wat een feest. Nog een keertje, huppakee. Ja, gaan we nog een keer. Lekker. Alle gekheid op een stokje. Het is alle vrolijkheid. Speciaal voor jou natuurlijk.

0: Het is niet te geloven, dat een stad als Liverpool nog steeds leeft van de Beatles. Hè?
1: Ja.
0: Mocht je er ooit komen in heel toevallig aanlanden in Liverpool. Neem die Beatle Tour. Is zo leuk, joh, in zo'n gele busje. Prachtig. All my loving. Nou, vooruit, daar gaan ze. De Beatles. Even de laatste in de middag de roadshow van wat het is vandaag. Maar gelukkig morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dan doen we het opnieuw, hoor. Dan spreken wij elkaar opnieuw. Zometeen veel plezier met mijn lieve radiocollega's. En tot snel.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail Hilde.

was een hele mooie single van Lunde Miel, Paradise Miamor. Woensdag 8 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottenheim Galmaarden. Neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu een klassieker van Vultura, Als de muren konden praten. Goedemorgen allemaal.

klonk om deze van Elvis Presley. I Can Help Falling in Love, van de versie van Helmut Lotti hier op de radio. We gaan richting reclame, gaan we doen met Snap en Rhythm is a Dancer. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Het doet er niet toe, Radio Memory moet je met je meenemen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.nl.

0: hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. We draaien de Cubs en Brothers en Que Sera Mi Vida. Deze draait nog net voor reclame, hè? Een Duitsstalige plaat van Maria Rosenberg. Ik ben Medu.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

was ook een hele mooie single van Aqua en de Barbie Girl. Hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze zonnige woensdagmiddag. Als we de weervoorspellingen mogen geloven, dan krijgen we vanaf morgen tropische temperaturen boven de 30 graden. Het zal weer wat worden in Vlaanderen. Dit is er eentje van La Bouche, Be My Lover.

0: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerken. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.

Betere plaat op een beter moment hier op deze zomerse woensdagmiddag 8 juli. Iets over 12 uur geworden. Neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheyen met Viva la France. We draaien de DJ Woozy Boozy en dit met Party Affair. We gaan het een beetje rustig aan doen met een hele mooie single van Meat Love. I do anything for love. Stem je pas af. Welkom. Dit is Radio Memory vanuit de Gerardsbergse straat 105 in Galmaarden.

grootste successen van Paul Young, Love of the Common People. We gaan richting reclame, als ik de klok bekijk hier in de studio. En ook mijn playlist gaan we doen met David Bowie, die je nog kent van Let's Dance. We draaien de China Girl.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

Claudia Silva, Jette Don Moncoeur, meer Franstalige platen. Straks tussen 13 en 15 uur met onze collega Katrien Verheijen en Viva la France. En dan is er eentje terug in de tijd, hè? Polanka, tonight, my love, tonight.

zomerse woensdagmiddag. Het is trouwens vakantie voor de schoolgaande jeugd. We draaiden Loreen hier op de radio. We gaan een Italiaanse plaat gaan draaien. Een van de mooie platen van Umberto Tozzi en Raf. En we draaien Gente di Mare.

0: ook een van de mooie singles van Laura Lynn en Dean. Elke dag een lach, allemaal hier in ons programma. We gaan richting reclame gaan we doen met DJ Bart en de Wanna Play House. Quatro.
1: You ready, baby? Hang on.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

mooie singles van Boyzone en Wertz. We blijven maar op romantische toeren, heel diep terug in de tijd met een nummer van Dean Martin en That's Amore. En dan gaan we de nieuwe single draaien van Sam Horris in de richting van onze collega Marianne.

het leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Maar vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
2: Goedemiddag.

0: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerken. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Beste muziek.
5: Hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Earthlings. We have now taken over your radio.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en in het binnenland tot 29.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hey hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
7: Radio Memories,

0: misschien een goede vraag, hè? Waar waren jullie wanneer de lichten uitgingen in New York City? Moet ergens in de jaren 70 geweest zijn, want het nummer is afkomstig uit 78. Hey, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer de gebruikelijke ingrediënten. Daar zijn de hits uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben ook onze 2-in-1 hit voor vandaag en ons nummer 1 hit feit met Paul Peerlings. En nu terug naar de jaren 80.

Ja, de iets wat oudere luisteraars onder ons, die kennen het nummer nog wel van Stevie Wonder. Maar dit was niemand minder dan de Amerikaanse acteur Bill Cosby. Hij speelde in de jaren 60 nog in de televisiereeks I Spy. En in de jaren 80 natuurlijk in Different Strokes. En tegenwoordig speelt hij in de gevangenis. Jawel, wat een Bill Cosby. En voor de gelegenheid was het nummer omgedoopt naar Little Old Man. We zaten in 1967. En van de 60s, back to the 70s.

0: Het is een van die nummers die het nog altijd bijzonder goed doet op de dansvloer, hè? Jawel, Barry White en You See the Trouble With Me. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar de magische jaren 60, 1969 om precies te zijn. Dat doen we met Tommy James. Die scoorde toen een hele grote hit, namelijk Crimson and Clover. Joe and Jett en de Blackhearts die deden dat in 1982 nog eens over. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1-1-1.

was de opvolger van Your Love destijds. Zeg je wel, wat is er nog eens uit Amerika? Lime en Babe, we're gonna love tonight. Over liefde gesproken trouwens, dit is Charlie Rich en zijn Most Beautiful Girl.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
2: 2 jaar Radio Memory.
0: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
5: Mike.

0: Nevada, Nevada, Michael Walden, nada voor de vrienden. Hij was onder andere ook verantwoordelijk voor heel wat hits van Sister Sledge, Whitney Houston en Starship. In 1985 scoorde hij zijn eerste grote solo-hit met Gimme, Gimme, Gimme. Wel, dit was de opvolger en daar moesten we dan weer 3 jaar op wachten. De Divine Emotions van Nevada, Michael Walden. Ondertussen is Paul er komen bij zitten. Jawel, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Het Zweedse viertal ABBA slaagde erin om bij ons 14 keer op 1 te staan. In januari 1976 staat ABBA met Mamma Mia aan de top in Groot-Brittannië. Deze single haalt bij ons slechts de tweede plaats. Later dat jaar volgen nog Fernando, Dancing Queen en Money, Money, Money. 3 nummer 1 hits op rij. Deze 4 hits zijn goed voor de verkoop van meer dan 17 miljoen singles. Dancing Queen was een nummer dat Björn en Benny speciaal schreven voor de trouwpartij van de Zweedse koning. Slechts op vraag van de fans werd het nummer op single gezet. Met succes, want Dancing Queen stond in september en oktober 1976 in totaal 6 weken op 1.

0: In een vorig radioleven had ik een radioprogramma dat heette de Motor City Funk Show. Wel, dit zou er perfect in gepast hebben. Hè? Jawel, we zaten nog eens in de jaren 80, 1984 om precies te zijn. Change, de mannen van Lover's Holiday en nog heel wat andere grote hits. Wel, dit was die Change of Heart.
1: Yeah, breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we've got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June.

0: what's your 20? Omaha. Well, they ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the...
1: Ja, niet alleen de film, ook de soundtrack was heel populair in 1978. Hè. We hebben het natuurlijk over de film The Convoy. De film met Kris Kristofferson, Ally McGraw en Ernest Borgnine, die de sheriff Lyle Wallace speelde. We kennen allemaal nog wel het verhaal. Hè. Enkele vrachtwagenchauffeurs slaan een corrupte politieagent in elkaar. En als ze vervolgens op de vlucht slaan, ontstaat er een protestconvoy tegen politiegeweld in de richting van de grens met Mexico. Het is een film die je moet gezien hebben, vind ik. En daarmee hebben we het alweer gehad voor vandaag. Hè. Hopelijk heb je er weer van genoten van die hits uit de jaren 60, 70 en 80. Paul die zorgt zometeen nog voor de uitsmijter. En ik zeg graag tot een volgende keer.
2: Werk is niet het probleem. Het is de vrije tijd die het kost.
3: Anamana.

0: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Ivan Plettings. I'm gonna get tough.

the going gets tough, the tough get going. Billy Ocean hier in deze driver's seat op woensdag 8 juli. Mijn excuses dat ik er gisteren toch niet was voor 2 uur van mijn programma. Er waren bepaalde dingen die eventjes niet juist waren bij mij. En daardoor kon ik dus niet aanwezig zijn. Maar probeer dat wel goed te maken de komende 2 uren met bijvoorbeeld Simple Minds en Don't You Forget About Me. Alana Miles, Song Instead of a Kiss. Ja, soms kan een song ook wel wonderen doen. En geen Lambada van Kaoma deze keer, maar wel Melody d'Amour. Liefde, met andere woorden gezegd hier de komende

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Zora, I Hate to Love You, hier nog bij Radio Memory. Straks ook Johnny Clegg en Savuka. Maar eerst een vraag. Wie wil er voor altijd leven? Het zou op den duur wel redelijk saai worden ook, denk ik. Ik heb nog eens Dune met Who Wants to Live Forever.

0: Crazy Beautiful World. Johnny Clegg en Savuka. Ja, het klopte ergens wel ook een beetje. Hè. Microsoft ziet het dit jaar als zijn taak om frustraties van gebruikers weg te werken. Eentje daarvan is het te vaak moeten herstarten na updates in Windows 11. In een nieuwe testversie van Windows 11 experimenteert Microsoft met een systeem dat verschillende updates samenvoegt, zodat een PC nog maar één keer per maand opnieuw moet opstarten. Daarmee wil het bedrijf opnieuw frustratie van gebruikers aanpakken. Momenteel ontvangen Windows-gebruikers vaak afzonderlijke updates voor beveiliging, stuurprogramma's, firmware en .NET-componenten. Die kunnen elk ook een aparte herstart vereisen, wat geregeld leidt tot onderbrekingen tijdens het werken. Microsoft wil die versnipperde aanpak dus vervangen door één gecoördineerde update-cyclus. De nieuwe functie is momenteel in test in Windows 11 in de Insider Preview Build en daarbij zitten driver, firmware, .NET en de maandelijkse kwaliteitsupdates gebundeld, allemaal in één installatieproces. Wanneer alles dan volgens plan verloopt, volstaat één herstart om alle beschikbare updates tegelijk af te ronden. En dat vind ik een behoorlijk pluspunt, want dat is echt wel vervelend, dat het soms wel eventjes kan duren. Dus ja, laten we hopen dat het inderdaad ook dus goed uitpakt. En nee, vanavond ga ik niet uit, maar ik ga ze nog wel eens draaien. Clouseau.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Dit is een plaatje dat je misschien ook wel in de ochtend kunt draaien. El Giro en Morning. Hier nog op het einde van het eerste deel van deze driver's seat. Ik heb nog Bow Wow Wow met Do You Wanna Hold Me? En om een beetje in het aantastelijke op een goede manier dan te blijven, hebben we ook nog wel deze Depeche Mode met I Feel You.

0: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en in het binnenland tot 29.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory.
4: Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: De beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memories.

Such a Shame van Talk Talk. En deze is een remaster van 1997. Hier bij dit tweede deel van deze Driver's Seat. Straks, omdat het echt wel zomer is, ga ik ook nog eens André Hazes draaien met zijn hit Zomer. Wet, Wet, Wet komt ook nog met Sweet Surrender. En deze van Steps. Een minder gekende. Ik heb ze ook nog niet gedraaid. Ik voel je hart ook al kloppen, dus we gaan ze nog eens draaien. Deze Heartbeat.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Ivan Plettings.

Married with Children. Hè. Dat laat dus effectief wel een belletje rinkelen. Deze Frank Sinatra, Love and Marriage, All Blue Eyes. Die kreeg je hier nog in deze driver's seat. Straks na de regenboog gaan we kijken of er misschien regenboog is aan te komen. Want het weerbericht, dat komt eraan. Na ook deze van A Go en For You.

0: Een prachtige regenboog. Wie kan daaraan niet weerstaan? Hè? Dan moet je gewoon even langs de zijkant van de weg staan. Als je bijvoorbeeld aan het rijden bent en wil je daar een mooie foto van nemen. Marusha en Over the Rainbow. Vanavond en vannacht is het rustig en zacht onder een heldere tot licht bewolkte hemel. Minimaal liggen tussen 12 graden in de Ardennen, 16 à 18 graden in de meeste andere streken. Morgen is het dan zonnig met in de namiddag mogelijk enkele stapelwolkjes en dat in het noordoosten. Het wordt warm met maxima van 25 tot 30 graden. Ook vrijdag blijft het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Maxima liggen tussen 27 en 32 graden. Zaterdag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm bij maxima tussen 28 en 33 graden. Voor koelere temperaturen moet je naar de kust, daar wordt het 24 graden. Zondag is het eveneens zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Na een zeer zachte nacht met minima in de grote stedelijke gebieden boven de 20 graden zullen de maxima in vele streken rond 30 graden of misschien iets meer gaan klimmen. Maandag blijft het ook zonnig. We halen in de meeste streken maxima rond of boven 30 graden. Aan de zee nog altijd koel rond 24 graden. Dinsdag wordt het waarschijnlijk vrij zonnig ondanks mogelijk wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden en de temperaturen toch nog altijd rond de 30 graden. En wie kent nog de reeks Miami Vice? Ik heb nog eens het theme song klaarstaan voor jullie, namelijk van Jan Hammer.
1: De mooiste oldies, de leukste hits. Radio Memory. Luisteren. Listen. Op eigen risico.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

nog eens Queen. En dat mocht zeker gedraaid worden. Deze No One But You. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze Driver's Seat. Ik heb hem er doorgeslagen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb straks ook nog Silent Circle met Moonlight Affair. Dat is de 12-inch versie. En nu Anita Meijer. Rock Me Up a Mountain. Tot misschien morgen. We zullen zien.

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Hilde Bruineel.

0: Wild en Check Out Love. Goedenavond, welkom bij Radio Memory. We zijn vandaag woensdag 8 juli 2026. Goedenavond, Stonzi.
1: En normaal zijn we af en toe wel eens dinsdag te gast, maar deze week is het dus woensdag geworden. Goedenavond, Hilde en de mensen van Radio Memory.
0: Inderdaad, en ja, mijn excuses voor gisteren, want de medische toestand van mijn dochter liet niet toe dat ik hier was. Dus wel een goed excuus, maar blijkbaar waren nog mensen niet aanwezig. Maar niet erg, we gaan dat vandaag goed maken, hè?
1: Ja, mensen kunnen bellen. We gaan dat vandaag goed maken. Ze kunnen bellen naar de 02-66-99-660. Dat is het telefoonnummer van Memory.
0: Ja, dus zal ik nog eens op mijn manier herhalen. Dat is 02-66-99-660. Ieder zijn manier van herhalen. Ik heb een heel mooi plaatje klaarstaan. Eentje van Bart Herman.
1: En daarmee vertegenwoordig je ooit België, denk ik, op het Song Contest.
0: Ja, dat klopt. En we gaan er even naar luisteren. Ik ga dood aan jou. Maar doodgaan we nog niet.
1: Nee, we gaan nog een beetje wachten.
0: We gaan nog een beetje wachten, hè.

0: Jawel, dit was Ik ga dood aan jou van niemand minder dan Bart German. En ja, we gaan eens kijken wat we klaargezet hebben. Is het André Gazes die we gaan draaien?
1: Ja, hij wil niet vertrekken. Nu wel.
0: Hier komt hij. Zijn eigen leven, dat leidt hij nog altijd.
1: Inderdaad. Bellen kan, hè, mensen. De telefoon die is vrij. 02
0: 66
1: 99
0: 66
1: 0.

0: Ja, we hebben momenteel een klein probleem. We kunnen niet doorverbinden, niet doorschakelen. Ja, de technologie allemaal, maar we zijn eraan aan het werken. Dus wie weet komt dat straks nog. Maar jij had al een paar verzoekjes, hè?
1: Ja, we hebben er al eentje van Eddy uit Luik. Die heeft Hilde leren kennen deze
0: week. Ja, inderdaad.
1: En Luik is nogal tamelijk ver, dus ze luisteren ook al heel ver naar Memory.
0: Ja.
1: En die vroeg een plaat van Stan van Samang. Wou natuurlijk de groetjes doen aan jou al persoonlijk, Hilde, en het ganse Memory-team.
0: Dat is heel lief. Ja, ik heb Eddy gezien op een optreden van ons Larissa. En dat was in Goeverdingen. Het was daar echt leuk, gezellig. En het zijn hele leuke mensen. Ze komen ook naar onze show trouwens. Uh-huh. En voorbij voor hem Stan van Samang.
1: Met een ster.
0: En een ster, inderdaad. Je mag nog altijd bellen. Onze Sons, die schrijf je groetjes wel op, hè. Ken je
1: dat
0: nog het nummer?
1: 66 99 660.

0: Een hele mooie plaat, deze wel. En dat was niemand minder dan Stan van Zalang en een ster. We hebben nog een verzoekje.
1: We hadden ook nog een plaat van Geert, die de groeten doet aan Hilde, aan mij, ook aan vele mensen van het Memory Team. Maar laten we zeggen het Hanse Memory Team en al de luisteraars die aan het luisteren zijn.
0: En jij vroeg een prachtige plaat, hè? Een oudere, maar wel een mooie.
1: Ja, de Golden 70s.
0: Inderdaad, hier is Rita de Neve. En?
1: De allereerste keer.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472-83-5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Dat was een hele mooie plaat, een nieuwe van Taylor Swift voor alle Swifties.
1: En de verzoeken lopen hier ondertussen ook binnen, want we hebben ook al een aangeraden plaat van Molly uit Aartschot. Dat is voor een heleboel mensen, voor Johan en Frida, voor mij, voor ons Hilde hier, voor Cindy en voor Jos en Nancy uit Bornem en het ganse Memory Team. Een plaat van John Terra.
0: En jij hebt ze mogen kiezen.
1: Hier is Nooit of Nooit.
0: En groetjes ginder aan ons Molly natuurlijk.

0: De Golden 70s, daar gingen we naartoe met John Terra in Nooit of Nooit. En we hebben ondertussen ook iemand live aan de lijn.
1: We gaan even zien dat dat werkt. Hallo.
2: Met Bolleke de Beer.
1: Met Bolleke de Beer. Daar is ons Bolleke de Beer. Hoe gaat het ermee?
2: Redelijk goed, redelijk. Warmer moet het vandaan niet worden. Zo mag het zijn.
1: Ja, maar het gaat nog een beetje warm worden, maar het is wel een luchtje, hè? Dus dat helpt.
2: Ja, dus een klein beetje wind, dat gaat nog.
1: Ja, dat gaat nog, hè. Zeg dikke Franske.
2: Ik wil de groeten aan jullie beiden.
0: Dank u wel.
2: Aan mijn broer Dolf en Anja, aan Anneke, aan Cindy, aan Wendy, aan Jan de Radioman, aan Daniel, aan Geert en Viv, Tony en Nancy, aan Jeremy en de kindjes. Ik ben er vergeten. Alle luisteraars, alle medewerkers van de radio, want ons werkt zoveel alle luisteraars van ons. Dat kan niet meer vergeten. Hè.
1: Nee, dat is waar.
2: Dat is waar.
1: Oké, zeg, en onze Johan de Radioman en onze Rudy van Brussel, die zitten ergens in Spanje. Op een terrasje.
2: In Spanje.
1: Ze zitten in Spanje.
2: Ja, de groeten zijn de jonge mama.
1: Van de week zijn nog een paar mensen die vertrekken. Onze Erik de Valk en ons Pehieke. Ja. Die vertrekken naar Egypte.
2: Oh, Egypte al.
1: Ja, dat zal ook warm zijn, ze.
2: En de vrijdag de Belgen, Spanje.
1: Ja, ik ga live zien, hè. Ik ga live kijken samen met mijn zus. Heeft mij overhaald. We gaan hier op de plaats in Galmar. Komt er een groot scherm en we gaan hier live gaan kijken.
2: Ik denk dat je achter het net gaat wisselen, ja.
0: Ik denk het niet. Ik heb zo'n beetje de hoop dat het een draw zal zijn, voorspel ik, en met penalties afronden.
1: Dat zou
2: niet zijn. Maar ik heb er normaal twee maandingen van Spanje, twee en België in.
1: Ja, ik weet het niet, maar het zal... Allee, ik hoop toch dat we een keer mogen wegspringen en dan mijn goal maken. Daar ben ik wel content mee.
2: Er is gisteren in Argentinië, 10 minuten, Messi, twee gehalen op je.
0: Ja, dat was inderdaad wel...
2: En,
1: wie heeft gewonnen dan uiteindelijk?
0: Argentinië met 2-2.
1: Ah ja.
0: Dus het is ook Argentinië doorgaan bij de eerste 8.
1: En met penalties ook?
0: Nee, het was binnen de verlengde tijd.
1: 2-2.
0: Ja. We hebben het afgemaakt in de eerste verlenging, denk ik. Ja, het was zo, Frans.
1: 3-2 dan.
2: Ja, 2-1 en misschien moet de prestatie nog veel gaan.
1: Maar dat zijn ze zonder Messi.
2: Dat is een top.
1: Allee, vooruit. De eerste halve finalist is bekend.
2: Ja.
1: Goed. Wij gaan jouw plaatje draaien van onze Rudolf. Is dat goed? En nog veel plezier, zou ik zeggen.
2: Tot vrijdag.
1: Dag. En wij gaan ze draaien, de nieuwste plaat van onze Rudolf. En ik ben zeker dat ik nu de goede versie heb. Hier is zij. Ik hou van het leven. Wel, ik ook. En ik hoop u ook. U kan bellen. We kunnen weer live bellen. De mensen die gebeld hebben, mogen zeker en vast terugbellen nu.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Mamie, Mamie Blue. De telefoon die is momenteel vrij, dacht ik. Dus de mensen kunnen bellen voor een verzoekje. En we moesten er trouwens nog eentje terugdraaien. Eddie had nog gebeld.
1: Ja, en dat is ook voor de tweede keer. Dus Eddie uit Luik, een verzoekje aanvragen voor zijn moeder Brigitte. Ook voor Stonzie, voor Gilde, alle luisteraars en het ganse Memory Team. En dat zou de nieuwste van Genk Bernhard zijn.
0: Ja, en we gaan eens kijken of dat we ze kunnen starten.
1: Lachend als een clown.

0: Voilà, dat was een hele mooie plaat van Jovalli en Is er een ander?
1: En een gist uit de jaren 70 van John Terach, nog eens herwerkt door Jovalli, dus merk ik nu op.
0: Inderdaad. En ook onze collega, Den Daniel, die gaat op vakantie. En hij gaat heel ver weg, want hij gaat naar China. Ja, dat is zelfs juist. Hij gaat ons 3 weken verlaten, dat is niet schoon. Dat is...
1: Iedereen moet zijn verlof krijgen, hè, Hilde?
0: Ja. Oké, maar we wensen hem alvast een hele fijne reis toe. En dat met deze plaat. Het is misschien niet zijn genre, maar wie weet.

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met drie kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Prachtig nummer van George Michael kregen we te horen. Zijn eerste grote solo-hit, dacht ik, is dit. Careless Whisper.
1: En we hebben ook de nieuwe hitschijf van de week gehoord. En dat, is
0: dat was Kitana met Chai Chai Amore. Prachtig
1: ciao,
0: nummer.
1: Ciao Amore. En zij komt ook dit weekend langs. Want zij treedt ook op aanstaande zondag in de comeback in Nienhoven. Bij de 33e verjaardagsshow van onze Peter van de Radio, van onze Jonathan. En zij zal er ook bij zijn. Dus ze komt even kuieren zondag bij Radio Memory. Dus leuk, hè?
0: Ja, oké, dat is goed, hè? Natuurlijk.
1: En ze zal niet alleen zijn, hè? Nico komt ook. Dus hoop dat hij zijn ijskarretje meebrengt. Hè? Dan een goede ijskarretje.
0: Zondag, ik heb zoiets gezien op de Facebookpagina.
1: En dan hebben we ook ons Lindsay die langskomt. Dat is een kandidaat Miss België die wij gaan volledig steunen. Dus heel wat dingen. Ik dacht dat wij ook iemand op de telefoon hadden.
0: Ja.
1: Even luisteren.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond, Paul Solvi.
0: Dag Kevin, jongen.
1: Goedenavond, Kevin.
2: Dag Paul Solvi. Dag Jurgen, vanaf.
1: Ja, met u?
2: Goed, goed. Ik kijk er echt naar uit, binnenkort. Ik kijk er echt naar uit.
1: Just, jongen. Ja, ze zit nu even aan de zee, tot vrijdag, denk ik, ja. Want ze had ook wel nood aan een beetje vakantie, maar dan
2: Dat moet kunnen, inderdaad.
1: En het is goed weer aan de Belgische kust, dus ze zit ergens in Middelkerken, mocht je ze zoeken. Maar Middelkerk is groot, hij kan het weten, hè, want...
2: Ja. Ja, inderdaad. Wel, ik ga volgende week naar de Haan.
1: Naar de Haan? Ah, gaat de vissen?
2: Nee, aan de zee, aan de Haan. Nee, ik ga niet vissen. Ik vind dat veel te saai. Dat is zoiets...
1: Daar word ik zo rustig van vissen. Oh, dat doe ik doodgraag. Ja, vissen. En dat topperke zitten kijken, zo, dat zo een beetje bougeert en dan gewoon in slaap liggen. Dat is toch tof?
2: Ja, dat is tof. Maar jij hebt het al gedaan, dus...
0: Het nadeel is, als je in een diepe slaap valt, dan kun je in het water vallen.
1: Ja,
0: dan
1: zijn
0: je ook direct wakker natuurlijk.
1: Maar dan zijn je direct wakker.
2: Ja. Ik heb toen een keer een filmpje gezien van TV Nienhoven.
1: Mm-hmm.
2: En dat was een kampioenschap ook met vissen en zo.
1: Ja.
2: Maar dat was iemand die niet gewoon was van alcohol te drinken. Mm-hmm. En die is gewoon... Met zijn
0: wist
2: in het water
0: beland. Ja, dat zijn lelijke dingen, hè, man.
1: Dat zijn serieuze vallen, hè?
2: Ja, inderdaad. Maar Sultan, die jij bent toch van Nienhoven?
0: Ik ben eigenlijk in Nienhoven geboren, dat wel. Maar ik ben al jaren getogen in Kerksken, hè, Kevin. Ik ben van Kesken, hè, jongen.
1: Ja, dat is van Kesken, jongen. Van Kesken.
2: Dat wist ik niet.
1: De Nienhovite die in Kesken gewoond is.
0: Ja, als je niet nog geboren wordt, dan zoek je meestal... Alhoewel, ja, de ouders zijn naar Kerksken getrokken en ik ben daar eigenlijk helemaal opgeroeid.
1: Voilà.
2: Ja. Oké.
1: Goed, Kevin, je mag de groetjes beginnen doen.
2: Oké, dus ik doe ze zeker aan Hilde.
1: Dank u.
2: En ook natuurlijk aan Solzitaar.
0: Dank u wel, Kevin.
2: Is heel braaf, Hilde, is heel braaf.
0: Ik ben altijd braaf.
1: Ja, hij is braaf.
2: En hij luistert en zo.
0: Ja. Oh, een beetje verkalmd tegen vroeger. Vroeger had ik dat nogal niet, dat ik af en toe niet braaf was. Maar we zijn er een beetje op verkalmd met ouder worden.
1: Dus dat, de leeftijd doet veel, hè.
2: Maar inderdaad.
1: Soms heb ik zo een keer niks te zeggen. Zo, dat hem een beetje overpakt. Maar ça va, ik rem hem af.

0: okay. Azt a modellt.
1: Jaj.
0: Dus valószínűleg ment tante, ment onkel, ment istedrász, mert állam ezt a valágy a memóriát rász. En ok for a labiszállt rász.
1: Rász?
0: En a rász. Mert kunnen natuurlijk ons balansoestelje op welk nummer kunnen ze balansoestel
2: weten? 0266-99660.
0: Oké.
1: Kun het jij niet meer?
0: Wel, het is een beetje na.
2: Er zit met Larissa in zijn hoofd en dan vergeet hij het.
0: Nee, maar dus ik kom dat hier niet meer eigenlijk. Ja. Ik ken hem niet van buiten.
1: Ah, we zullen het samen doen.
0: 02-66-66-99-66-0. Eigenlijk is het
1: nog
0: makkelijk, hè.
1: Ja, het is nog makkelijk, hè.
2: Tegen zaterdag en zondag leden dat van buiten, Kevin. En dan gaat hij dat helemaal zeggen.
0: Ja, dat is...
1: Nou, dat zijn goede punten van Amber. Zo.
2: Ik heb er 4 weken voor nodig gehad, dat is dan niet.
1: Dat komt, hè. Zeg, en we moesten een leuke plaat van Larissa voor jou draaien, hè? Dat klopt,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, inderdaad. De nieuwste.
1: Want normaal vraag jij toch altijd een kleine vogel, hè?
0: Ik durf dat niet meer aanvragen.
1: Hoe durf dat niet meer aanvragen? Waarom niet?
2: Hij is gestoken door een bij en de vogel is wat groter geworden, is dat?
0: Nee, kleine vogel, dat zo, ja, dat liet je goed over de vogel, hè.
1: Ja, maar dat gaat over een echte vogel, hè.
2: Over een echte, hè.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Dat is een vogelke die gevallen was uit de nest, hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat zijn mannen, hè, die denken altijd direct aan iets anders. Ah, ja.
0: Nee, voilà, dus dat heb ik al schrik, dat heb ik schrik voor ons. Voilà, dus zeg, dan kijk, voilà.
2: Daar gaan we weer, bedankt voor het compliment.
0: Daar gaan we weer.
1: Zeg, Kevin, ja. Ik ken nog een goeie mop.
0: Ja.
1: Zal ik ze vertellen, of niet?
0: Doe maar wel dat, geen probleem.
1: Allee, dat is zo'n man en hij is met zijn autobaan. En hij wordt tegengehouden door de politieagenten. En die zegt, ja, meneer, heeft u gedronken? Nee, zegt die man, ik heb niet gedronken. Als ik ga dan een keer testen, luister tegen. Als jij in het donker, s'avonds op straat, 2 lichten ziet afkomen, zegt hij, aan wat denkt hij dan? Ja, zegt die man, dat er een auto afkomt, hè? Ja, zegt die agent, dat is waar, het is een auto. Maar welke? Is dat een Audi, een BMW of is dat een Mercedes? Ja, maar zegt niemand, dat weet ik niet. Zie de man, zegt hij, dat je gedronken hebt. Maar hij zegt niet, man, ik heb hier niet gedronken. Wacht, zegt die agent, ik ga het nog eens testen. Als je s'avonds in het donker in een baan rijdt en je ziet 1 licht afkomen, aan wat denkt hij, zegt hij? Ah, wel, zegt die man, dan denk ik aan een motor. Ja, juist, zegt die dat is juist. Maar ja, welk merk is dat? Yamaha, Harley, ja... Ja, maar zegt niemand, dat weet ik nog niet, hè. Dat was op zijn zenuwen te werken. Ja, zegt een agent, dat is gedronken. Luister, meneer agent, zegt, ga ik u een vraag stellen. Als je s'avonds in het donker een vrouw ziet staan, heel sexy gekleed, met hoge hakken en een ogen decolleté, ah, wat denkt jij dan, zegt hij? Zegt die agent, maar ik heb niet gedronken, ik weet dat, zegt hij. Dan denk ik aan een prostituee, zegt hij. Ah, zegt die man. Ja, dat wel. Maar de welke, zegt hem? Uw dochter, uw vrouw of uw zuster? En hij mocht te voet naar huis gaan. Ja.
0: Dat is een hoeken.
1: Dus in het vervolg, als je tegen de politieagent tegengehouden wordt, vraag hem wat dat is. Goed, zeg, we gaan stoppen met babbelen, want als ik begin moppen te vertellen, dan zijn we morgen bezig.
0: Dus, mensen kunnen natuurlijk altijd luisteren via de app, uiteraard kunnen ze gaan downloaden via de App Store, uiteraard. En ze kunnen natuurlijk Solstonzi zien en Hilde Dalleen natuurlijk op eigen risico kunnen ze zien via de website www.radiomemorie.be. En ik ben er graag komende zaterdag terug bij.
1: Oei, ga de vrijdag niet bellen?
0: Oké.
1: Vrijdag is met Marianne, hè?
0: Oké, ik ben er komende vrijdag dan bij. met en hoe noem het programma?
1: Ah ja, de muziekdoos, hè?
0: De muziekdoos, waarom? Ja, uiteraard.
1: Uiteraard, hè? Oké,
0: okay. Goed. Dus, ik ben de komende vrijdag terug bij met Ilda en de muziekdoos en Marian. En ik wens jullie allemaal een fijne avond en vergeet vooral de concept te downloaden. En wij zijn vooral Radio Memorie en wij zijn de beste internetradio aller tijden.
1: Dank u wel, Kevin. Tot vrijdag.
2: En het ding wat ik wil werd ook nog aangevraagd door Tony uit Luik.
1: Ah ja, dat is waar. Dus de plaats van Alissa, wat Tony uit Luik die gebeld had. Was dat voor iemand speciaal?
2: Nee, hij heeft juist gezegd Larissa.
1: Ja, dat zijn grote fans van Larissa. Hier is haar nieuwste plaatje.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: En dit was zoals het was. Het was Harry Styles met een prachtnummer. Wij moesten nog een nummer draaien, dacht ik, voor Rozeke.
1: Ja, voor ons Rozeke uit Assen. En dat was er eentje van Margriet Germans. Ze wou daarmee allemaal de groeten doen, maar ze heeft me gezegd, Ilde, die kent dat allemaal, zegt ze. Uw collega weet dat voor wie allemaal. Dus het is aan jou.
0: Voor iedereen.

0: Ik vaar met je mee. Dit was Margriet Germans. En ik denk dat de volgende gast ook bij jullie in de verjaardagshow zit binnenkort, zeker? Hè?
1: Die is pas geweest, zoals Jordi van het. Ja, die is nog niet zo lang geleden geweest. Die heeft mee de telefoon komen opnemen. Maar als Jordi is hier altijd welkom en zal ook aanwezig zijn op ons feest op 29 augustus. Want ja, we zijn juli. Dat gaat toch allemaal van daar.
0: Ja, er zijn er een heleboel die komen. We gaan ze misschien eens even tussendoor bijnemen.
1: Ja, dat mag je doen.
0: Optreden zijn er die namiddag van Jonathan, van Pascal Montelli, Saila Key. We hebben ook Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en dus deze Jordi van het.
1: Ja, een heleboel mensen. En deze werd aangevraagd door onze Rudolf Sevens, die aan het luisteren is in zijn tuintje samen met zijn Anjakke. En hij vroeg een plaatje van Jordi van het. En niemand mag alleen zijn.

0: mag alleen zijn. Dit was Jordi Vennet. En ik denk dat we naar Nederland gaan. U kan nog altijd gaan bellen voor jouw favoriete plaat. Groeten en verzoeken, dat is via de
1: 026 6699 660.
0: Ja.
1: Voilà. Oké, okay. Mensen kunnen nog altijd bellen. En inderdaad, wij waren er eigenlijk beide bij. Toen bij een andere radio. Toen deze mevrouw is komen optreden.
0: Ja.
1: Haar naam is José Sepp. En ik vond ze toen zo goed met dit liedje. In de nacht ben jij gekomen.
0: Ja, ja, ze is fantastisch goed, deze dame.
1: En vooral ook een hele sympathieke dame.
0: En een ambiance maakster.
1: Het was een genot haar te leren kennen.

0: Als ik me niet vergis, was dat in 2020?
1: Zoiets? Ja, het zal zoiets zijn, denk ik.
0: 2020? Nee.
1: Nee, het was later. Ik denk dat het 2024 was zelfs.
0: Nee.
1: Dat kan niet.
0: We zijn 26. Ik denk 2022.
1: Het was 2021 dan.
0: 2021, ja. Maar dat was een heel tof, madame. En ons volgende koppel, dat is Amber en Dylan. En die hebben weer een nieuwe plaat gemaakt.
1: Ja, en kennen wij van Perron Geluk? Ik ben benieuwd om deze eens te gaan beluisteren.
0: Ah, wel, ik ook, zeg.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats, dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: Wie zegt dat hij hier nooit heeft opgedanst, die liegt, denk ik.
1: Dat denk ik wel. Het is een prachtig nummer. Ik denk dat er meer dingen opgedaan zijn dan opgedanst alleen. Maar het duurde ook 4 minuten. En dus, je hebt wat tijd, hè.
0: Helemaal soms, zeg. Je boze gedachten.
1: Ja, ja, maar ik ben aan Fabeltjeskrant aan het denken.
0: Ah, oké. Okay. Voilà, goed, iemand die wij een heel warm hart toedragen is onze Frank van Damme. Dus ook, ja, wij gaan hem zondag ook zien in de comeback. Mm. Hier is hij met Ik ga leven en wil ik ook. Een hele mooie plaat van hem.

0: Franske van mama. En ik ga leven. En wel, ik heb dat ook gezegd een jaar geleden, maar een paar maanden later.
1: En hier is John Dennis. Ik denk dat het met een nieuwe ook is.
0: Zijn laatste nieuwe, Ritmo del Corazon, was ook een hitschijf bij ons. Maar we gaan er naar luisteren. Hier is Johnneke.

0: Een zomersliedje, Ritmo del Corazon.
1: Jawel.
0: De Corazon, ja, ja. Wat is er, hè?
1: Ja, jij gaat de Corazon. Wat is dat eigenlijk in het Vlaams?
0: De Corazon. Allee, ik mocht twee keer raden.
1: Is dat de zon? Of waarover gaat dat eigenlijk?
0: Nee, de Corazon is hard, hè.
1: Ah, het is ook een hart.
0: Van het hart, ja.
1: Ah, ik dacht anders te zeggen, ga naar Corazon binnenkort. Ik
0: denk het ook. Nou, nu doe je mij twijfel. Is Corazon nu hart of zon? Nee, Corazon is hart, ja.
1: Ja.
0: Oké, dat was Jonneke Dennis. Tijd voor ons om afscheid te nemen, want het heeft weer voorbij gevlogen.
1: Bedankt weer voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.
1: En wij mochten de laatste plaat kiezen. En natuurlijk, ja, als Tons iets mag kiezen, dan zal het meestal een Guido Belcanto zijn. Heel vereerd ook, dat je echtgenoot momenteel ook al een fan is van de Guido.
0: Ja, ja, dat is dankzij jou. Ja, hij heeft dat van u geleerd.
1: En voor ik hem had, maakte ik het ene ongeluk naar het andere. Maar momenteel staat hij op de dashboard van mijn car. Met een Plastic Jesus.
0: Voilà, wat ik betref, tot zijn we morgen donderdag. Tot vrijdag tussen 6 en 8. Nog veel plezier met de komende collega's. Doei!

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen, ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goeie avond.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker. Als het over is, zal jij er dan ook voor me zijn.
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory. Goeie avond.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Hey Pepino, morgen is het zover. Dan mag je voor de eerste maal naar je vaderland toe. Ben je blij? Je weet wel, naar de stad die je nog nooit gezien hebt. Napoli. Je papa en je mama hebben lang bij ons gewerkt. Ze kunnen zich nu die kleine ijssalon kopen. En misschien ook het huisje waar ze van gedroomd hebben. Aan het eind van de straat

Hé hey Peppino, nu gaat het gebeuren. Weet je, iedereen zegt Napels zien en dan sterven.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.